0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven.

0: ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Hi, this is Jim Rooney, and if you like country music as much as I do, you'll stay right where you are. And thanks for listening.

0: Hey, ik ben Ina Roos en je luistert naar Crossroads Country Radio.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

Elke zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Now, son, you know the rules. But he can't stand up, but he tries.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schets.
2: Groetjes van Sandra Mooi.
3: Dit is Wim Pols.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Jo Annelen.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Carmen Veneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Groetjes van Sam Ramon.
3: Dit is Wim Poolsen.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Emma Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countryland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countryland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countryland.nl.

I had a son. Now I just want one. Second chance.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Hallo, ik ben Daddy Rednik en u luistert naar Crossroads Country Radio, het station waar country nog een plaats heeft.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefde vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat.

0: dag.
1: Dag. Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

En goedemorgen luisteraars. We gaan vandaag verder met het overzicht van de Country Music Hall of Fame in Nashville, Tennessee. Gekomen tot de geïntroduceerde in 1999. En dat was Dolly Parton, singer-songwriter, cross-genre personality, businesswoman, tv-personality, auteur, filantropist en actress, geboren 19 januari 1946. Ik nam van haar At the Beginning. Nou, leek me wel toepasselijk. 1973.

Ook in 1999 werd Conway Twitty opgenomen. Hij was 6 jaar eerder al overleden, op 59-jarige leeftijd nog maar. Tijdens een optreden werd hij onwel en werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar dat mocht niet meer baten. Things Have Gone to Pieces. En Charlie Pride kwam er het jaar erop erbij. Hij zou er nog 20 jaar over kunnen opscheppen, want hij zou 86 worden. Voor hem nam ik Angel Band, een prachtig lied. En ook Fernand Young werd dit jaar geïntroduceerd, maar hij was 4 jaar eerder al overleden. Hij was tevreden met een nederige woning, plus een beetje zilver en goud. The Mansion over the Hilltop.

2001 zou een inhaalslag worden met liefst 12 nieuwelingen in de Hall of Fame. Eerst Bill Anderson, groot zanger en songwriter, die intussen 88 is, of 89, maar muziek houdt jong, soms. Ja, ik geloof niet dat ik zijn verhaal over de country DJ wel eens eerder heb gedraaid. De Delmore Brothers waren er al lang niet meer. Alton overleed in 64 aan hartklachten en Raybon al in 52 aan longkanker. Een dag na zijn 36e verjaardag. Ik nam van hen I Said Goodbye to My Darling in 1952. En de Everly Brothers, die waren allebei nog, Don was 64, veel 2 jaar jonger. En ik dacht, laten we Donna nog maar eens doen. We hebben hem al een tijd niet gehoord. Kostelijk nummertje, geschreven door Boudelot en Felix Bryant, die we de vorige keer nog hadden.

De volgende drie van 2001. Don Gibson, die 2 jaar later op 75-jarige leeftijd zou overlijden. The Road of Life Alone. Het kwam van zijn LP zonder

Nog drie uit 2001. De Jordanaires, een hele groep, dus vier man sterk. Ze begonnen in 1948 als een gospelgroep en met een paar wijzigingen tot 2013 doorgegaan. Zij zongen Take Good Care of Me. Ze zijn vreselijk belangrijk geweest voor de countrymuziek. Ik ga nog eens een heel uur met ze vullen, of meer. En de Louvin Brothers, dat betekent dat Ira er twee keer in kwam. En hij is daarmee na Roy Rogers de tweede. Way Upon a Mountain is een gospelsong uit 1963. En Webb Pearce, de man met het gitaarvormige zwembad en de met singeltjes beklede auto. Hij overleed in 1991, 69 jaar oud. En dat zwembad trok in de jaren 60 en 70 3000 bezoekers per dag. Tot ergernis van buurman Ray Stevens. En in 79 werd het via een veiling aan een hotel verkocht. If the backdoor could talk. Hij kon natuurlijk ook aan Ray Stevens vragen wie er bij hem op bezoek kwam als hij niet thuis was. Zijn auto is in de Hall of Fame te bezichtigen. En ook in dit jaar Don Law, de grote man onder andere van Brunswick Records, die al in 1982 op 80-jarige leeftijd was overleden. En Ken Nelson, producent uit Engeland. En nog een platenbaas, Sam Phillips, niet te verwarren met de zangeres met die naam.

En zo komen we in 2002. Bill Carlisle, in december 1908 geboren in Wakefield, Kentucky. En maart 2003 overleden in Nashville. Oh, I Love That Little Woman of Mine kwam uit 65. Vreemd dat zijn broer Cliff nooit in de Hall of Fame is opgenomen. Oh, schande eigenlijk. En Porter Wagoner, die in 2007 op 80-jarige leeftijd zou overlijden. Voor hem nam ik Misery Loves Company uit 61. In 2003 weer iemand die wezenloos belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de countrymuziek, pianist Floyd Kramer. Ik heb zijn Last Date nog maar eens uit de kast gehaald. Vroeger draaiden ze hem nog wel eens in de arbeidsvitamine en Floyd schreef het zelf en werd de 11e in de country hitparade, maar 2e in de poplijsten.

Ook nog in 2003 kwam Carl Smith in de Country Music Hall of Fame. Hij zou in 2010 op bijna 83-jarige leeftijd overlijden. Eerst was hij getrouwd met June Carter en later met Goldie Hill. In 2004 viel de eer toe aan Jim Folkesson, directeur van Dot Records, ABC, Capitol en MCA, een groot kenner van countrymuziek, en aan Chris Christofferson, en die we hoorden met The One You Choose. Hij was 88 toen hij 2 jaar geleden overleed. In 2005 koos men de band Alabama, en die ik nou weer niet zo geweldig vind eigenlijk, maar ze zijn na 2 onderbrekingen nog steeds actief vanaf 1969. Hanging Up My Traveling Shoes. En in dat jaar ook nog Defford Bailey, wat ik niet begrijp, want dat was toch geen country genre. En Clan Campbell, die komt zometeen nog met A Place in the Sun. Ja, groot artiest. En dan doe ik ook nog While We're Young van sessiemuzikant Harold Bradley, want die kwam in 2006 in de hal. Maar dan is het uur al om, dus gaan we de volgende keer weer verder. Maar misschien kan Galveston ook nog wel. Tot straks.

0: Van Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe het dan naar hans@vdveen.org.

When the roses bloom again, de Don Reno, Bill Harrell en de Tennessee Cut-Ups. Maar het leek erop dat dat alleen George Shuffler was. Februari 67. Oh, dan verlang je terug naar die tijd, hè. Laten we het eens hebben over rozen.

The Song from the Road Band over de Two Blue Roses. A, dat lijkt me niet direct een Song of the Road. En B, blauwe rozen. Nou, die blijken wel te bestaan, maar wij hebben ze niet in de tuin. Traveling Show heet de cd. En de band Shoefly vroeg beleefd Give Me the Roses While I Live. Oorspronkelijk van de Carter Family, maar niet door hen geschreven. De band bestaat uit 3 heren en 2 dames, heeft 1 cd gemaakt en treedt vooral op in Pennsylvania. Leider is Rick Goode, die ook al de Hot Mutt Family op poten zette. En de Shelton Brothers kwamen daarna met Budded Roses, 20 augustus 1935 namen ze het op. Maar die werd nooit uitgebracht. Wat u hoorde was een stuk jonger van december dat jaar. Joe en Bob Shelton waren samen met de fiddler Curly Fox.

Roy Crockett en de Pleasant Valley Boys zongen over de Roses in Heaven. Roy was geboren in Wayne County, West Virginia en hij hield van muziek, jagen, vissen, zwemmen en autoracen. Zo vermeldt de hoes van de LP uit de jaren 60. En de groep Next Best Thing kreeg naar de Roses in the Snow, die van Emmylou Harris kennen. Op de hoes zien we alleen Sally Berry en Tensel Sandker met hun instrumenten in het hoge gras. Maar ze zijn toch met z'n vijven. En Wendy Miller en Mike Lilly dachten terug aan de Roses of Yesterday. De anderen waren Vernon McIntyre en Thomas Boyd. En de hele LP Country Crash werd in 1975 opgenomen in Brighton.

Lorraine Jordan en Carolina Rhodes hadden een lied over de mandolin Rose. De cd heette ook zo en daar hadden ze 20 gasten voor uitgenodigd. Lorraine schreef de song samen met Ken Dixon en ze speelden natuurlijk mandoline. En Lily Drumeva uit Bulgarije en Rosie Davis, Rosie, uit Engeland, zongen When the Roses Come Again. En daar deed Rick Townend ook nog aan mee. De cd en het openingsnummer heette The Lily and the Rose. Dat is leuk. En de Williams & Brands bracht de klassieker Where the Roses Never Fade. Melody, Debbie, Kevin, Cadence en Caroline plus Anthony Howell. Maar het zou me niet verbazen als die iets met een van de meisjes heeft.

Sharon Coates, of eigenlijk Sharon Coates en Howard Yearwood, zongen over de Roses on My Street. Met John Schlocker, banjo, Paul Selesky, fiddle, Bob Applebaum, mandoline. En Sharon staat vooral bekend als Nashville songwriter. En toen kwamen weer een prachtige Jim en Jesse McReynolds en Emmylou Harris met Faded Love and Winter Roses. Met Carl Jackson fiddle en Alan Shelton dobro, Roy Husky bas. En het is mogelijk dat ook Carol Johnson nog met hem meezong. En Lester Flatt en Earl Scruggs vroegen zich af, Will the Roses Bloom, The Sea Lies Sleeping. 20 oktober 1950 en de Foggy Mountain Boys bestonden uit Benny Sims, Curly Sackler en Jody Rainwater.

Ralph Stanley met The Roses Will Bloom. En hij was er zeker van. Met Ralph II, James Allen Shelton, Steve Sparkman, Nathan Stanley, John Rigsby en Jack Koog. Ja, natuurlijk. De Carter Family moest er toch ook bij. En met I Found You Among the Roses. Ja, dan zat hij of zij wel onder de krassen van de doornen. De opname moet van 4 oktober 1940 zijn geweest in Chicago. En de band Kentucky Rose bracht ons een onbekende Cottage with Roses Down the Lane Among the Pines. De cd heet Rumors and Lies. En dat was hun debuut. David Beurs, gitaar en liedzang. Jim Dodson, banjo. Chris Brashear, fiddle. John Averill, mandoline. En Sue Averill, bass.

Jim & Jesse voor de tweede keer, nou dat moet dan maar, met The Violet and the Rose van Bell Tillis, bekendgemaakt door Wanda Jackson. Dat is wel een mooi lied. En Earl Haywood and the Serenade Range Gang met Three Roses and an Orchard uit 1951. Earl leefde van 1917 tot 2006 en werd in 1989 opgenomen in de Canadian Country Music Hall of Fame. En de Spinney Brothers met Mama's Roses. En die brengt ons bij de laatste rozen. Pete Coble met Roses Remind Me of You. Tot straks.

0: weten. Op info@crossroadscountryradio.nl.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Dat was Kite door Missy Raines en de nieuwe hip. En om die nieuwe heup gaat het. Want dit wordt deel 3 van de serie met bluegrass bands of personen waarvan en van wie de naam begint met New. De CD heet New Frontier. En de namen zullen u net als mij niks zeggen. Ethan Bellinger, Robert Hakalski en Jared Walker. Nou, die kennen we wel. Plus een drummer percussionist. There's

De band New Junction wenste ons Welcome Home. Dat komt van een live cd uit 2020 en het zou een bluegrass gospelgroep zijn. En van de New Kentucky Colonels verscheen onder andere live in Holland. En dat zijn Roland Clarence en Eric White plus Herb Peterson. En alleen Roland en Clarence waren van de oorspronkelijke Colonels overgebleven. Officieel bestond hij van 67 tot 76. Bij daarna kwamen ze nog verschillende keren bij elkaar om een plaatje te maken. Echter in 73 traden deze vier al op als de New Kentucky Colonels. Never Ending Song of Love. En de band New Legacy kondigde aan I'll Be Gone. Ik heb 4 albums van hen, maar nog eBiblio, nog Discogs lijkt hen te kennen. Nathan Gates reisde als kind met het hele gezin in een oude bus door het land om op te treden en te evangeliseren. Maar met het ouder worden hadden zijn zussen daar geen zin meer in, dus begon hij maar een eigen band.

Women Wear No Clothes At All door de New Orleans City Bang Boys, van wie er slechts één EP'tje bestaat. Earth is Earth. Het was een trio. Wilbur Seeker, McKinley Cohen, Delmore Paley. Inderdaad, gewoon de New Orleans City Ramblers vermomd en onder een andere naam. Een van hen verklaarde jaren later: This little LP has four songs that he considered to be a bit naughty. Ja, in 1963 misschien nog wel, toen liepen de vrouwen niet naakt op straat. Natuurlijk moesten de echte New Orleans City Ramblers er ook in. The Girl I Left Behind van de cd There Ain't No Way Out. 40 jaar nadat ze begonnen in 1958 was dat. Mike Seeker, Tracy Schwartz, John Cohen. In 1963 kwam Tracy Schwartz er namelijk bij en haakte Tom Paley af. En Lonesome Feeling door de Nederlandse band New Lowlands. Beppie Gasman, Joke Hazenberg, Lambert Groenwold, Jan Pals. En cd uit 92 heet Profile.

Laurie Newman Keating zong Lightens by Love, de titelsong van haar cd uit 2016, met Ed Stabler en Stacey Baron Jackson. Ze komt uit San Angelo, Texas en ze maakt folk, country en een beetje bluegrass. Als 9-jarige begon ze al op te treden met haar gitaar en dit zou haar tweede cd zijn. Mike Aldridge en Jeff Newman met When I Dream van de LP Sliding Smoke. Uit 1979 met onder andere Fred Newell, met Vic Jordan, Johnny Kimball en Billy Linneman, die we intussen kennen als Bill. Eigenlijk speelt Jeff de steelgitaar, maar hier een gewone. En de band New Mountain Grass met 9 Pound Hammer van de cd Above the Tears 2013. Van zo'n naam zou je meer verwachten, maar ze hebben toch 3 cd's uitgebracht. Eerder bestond er een Mountain Grass zonder New, dus wellicht is dit daar een voortzetting van.

14 Days in Georgia kwam van Greg Grake en de New North Carolina Ramblers. Ik heb een album van hen, maar weet de titel en het jaar niet. Dat is gek. Discos kent 1 LP uit 72, maar daar heten ze Boys. En 2 CD's uit 2007 en 2009 en daar zijn het Ramblers. De man van de LP heet Gray met AI volgens Discogs, maar bij mij met EI. En bij de 2 CD's van Discogs wordt geen Kreek genoemd. Voorlopig een raadseltje dus. En de New Old Cavalry kwam daarna met de Crazy Rooster van de EP Final Frontier uit 2021. Volledig duurt die 7 minuten, dat was me te gek. Ze komen uit Bloomington, Indiana, maar lijken me nog niet meer te hebben gemaakt. En Honey van de Repeating Arms en de New Old Fashioned heb ik ook een beetje ingekort. Van hen heb ik een cd met 6 tracks, Hilltop en Highways. Die Repeating Arms blijkt een new crash groep te zijn en de New Old Fashioned zijn country rockers. Goed dat ik dat niet wist, dan had ik hem niet gedraaid.

Slow Train door de band New Outlook en de CD Prepare to Believe. En ik heb er nog eentje van ze. Laurie Lambert, lead zang en bas. Brett Lambert, Cecil Jackson, Corey Osborne en John Rigsby, fiddle. En Drowned in Sorrow door Steve Gully en New Pinnacle van Time Won't Wait. Van hen heb ik er 5. Steve Gully, Brian Turner, Gary Robinson Junior, Matthew Kruby en als sociale gast, ja zo staat het er, Tim Kroots. En How to Be a Bluegrass Star door Roderick Newport. Van hem heb ik de cd The Bluegrass States. Hij heeft een website waarop hij behoorlijk wordt opgehemeld. En hij lijkt toch ook al het een en ander te hebben uitgebracht, maar ik heb verder niks van hem.

De nieuwe Prairie Ramblers met Very Blues from Waiting van hun LP zonder titel uit 1980. Zelf vinden ze dat ze country maken. Bob Douglas is de leider en de anderen zijn Tim Hennessy, Barb Montoro en Peter Ostrusko. Daar kennen we de twee redelijk goed van en ze komen uit Minnesota. De nieuwe Prohibition Band sprak ons aan met Remember What You Told Me. Hun enige cd lijkt me Busted uit 2007 en de band was een trio. Sarah Impala, Klohammer Banjo, Dirk Ronneburg Fiddle en Phil Post Bas. En dat ik ze iets verteld heb, kan ik me niet herinneren. Zij brengen ons bij de laatste, Waves of Sorrow, door de band New Quicksilver van hun LP Ready for the Times. De 1985, Teddy Bocom, Alan Bybee, Randy Graham, Jimmy Haley... En gast Steve Wilson met zijn dobro. Er zijn intussen allemaal grote namen. Wordt vervolgd. En tot straks. Nee, ik ben klaar. Tot de volgende week.

Billy Strings van zijn nieuwe album I Like Train Songs. Het album So Much For Goodbyes verscheen op 28 augustus jongstleden en bevat maar liefst 16 songs. En het is dan ook als een dubbel LP uitgegeven. Ik kan me niet meer herinneren wanneer dat voor het laatst was. Maar je ziet, vinyl wordt met de dag populairder. En een hele generatie heeft de LP's ontdekt en geniet daarvan. En dat maakt mij blij, want er gaat niets boven vinyl qua muziekbeleving. Goedemiddag en welkom bij Country Love. We zijn er het komende uur weer met hele mooie nieuwe songs. En vooral romantische country songs. Want dat hebben we in deze tijd wel een beetje nodig. Nu het weer allemaal wat minder wordt. Het wat meer herfst wordt. En we meer binnen zitten. Warmte en goede muziek maken dan veel goed. We beginnen dan ook met het nieuwe album van Vince Gill. 15 Years From Home, deel 10, Stillwater Night. We draaien ervan When You Belong.

Lucas Nelson hoorde u met de titelsong van zijn album American Romance. Emily Nanny is geboren en getogen in Californië. En hoewel haar favoriete zangeres Aretha Franklin is, is ze ook geïnspireerd door Linda Ronstadt en Paul Simon. Emily treedt veel op in zogenaamde honky-tonks en woont inmiddels in Nashville. Ze heeft een nieuw album uit met de titel Move In Shoes. En dat album gaat over hoe we elkaar behandelen of hoe we met elkaar omgaan en hoe we met onszelf omgaan. Een van de mooie songs op dit album is dan ook Tenderness. Emily Nanny.

How Can I Miss What I Never Had? Don Williams, het komt van zijn album Epilogue, The Cellar Tapes. En dat verscheen eerder dit jaar. En wat een mooi album is dat. We hebben er al het een en ander van gedraaid. En ook dit is weer zo'n mooie song van dat album. Ashley Cook bracht op 14 augustus jongstleden haar nieuwe album uit, Act 2 So Far. Met daarop Johnny and June. Ashley Cook.

Aaron Watson hoorde u met Your Kinda Guy. Het komt van zijn laatste album Horse Named Texas. Gisteren was het de geboortedag van Hank Williams Sr. Hij werd geboren op 17 september 1923 en hij werd slechts 29 jaar, want op 1 januari 1953 overleed Hank Williams aan de gevolgen van een hartaanval en dat terwijl hij onderweg was naar een concert. Gedurende zijn korte carrière schreef Hank Williams wel heel veel songs en hij heeft veel betekend voor de country muziek. Tot op de dag van vandaag worden zijn songs gecoverd en is hij een voorbeeld voor vele jonge artiesten. Wij draaien vanmiddag van Hank Williams dan ook Jambalaya.

Hank Williams met Jambalaya hoorde nu. En Jambalaya is dan zo'n song van Hank Williams die vele malen gecoverd is. Onder andere ook door The Carpenters. We gaan naar onze gospel voor vanmiddag. En die komt van het album Angel Band van Abby Lou Harris. Someday my ship will sail.

Feitelijke John Huey met Look at Us, dat hij speelde voor Vince Gill. John Huey was maar liefst 12 jaar de steelgitarist van Vince Gill, maar hij begon in de band van Conway Twitty, die hij al kende van de lagere school, want toen waren ze al beste vrienden van elkaar. Meer dan 20 jaar speelde hij voor Conway Twitty de Crying Steel Guitar, waar hij zo beroemd om was. Het is weer tijd voor Race 100, oftewel de 100ste verjaardag van Ray Price, die we dit jaar vieren in Country Love. Van het album A New Place to Begin draaien we vandaag Everyone Gets Crazy Now and Then.

Ray Price, Everyone Gets Crazy, Now and Then hoorde nu. De maand september is ook een beetje de maand van Marty Robbins. Vele mooie songs had hij in zijn carrière. En hij had ook een stem die niet alleen country kon zingen, maar ook rock'n'roll en zeker ook de American Standards, zoals ze die noemen. Songs die een mix zijn tussen country en jazz. To Each His Own is zo'n song. Het is de titelsong van de gelijknamige film uit 1946 en vele malen gecoverd. Marty Robbins maakte er een prachtige versie van die helemaal past in deze romantische uitzending van Country Love.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Bonnie Montgomery hoorde u van haar album River met No Way Around It. September is een maand die vele songwriters geïnspireerd heeft en zo ook Merle Haggard met Miami in September.

Tori met de song Remembers When. En Country Love feliciteert Trisha Yearwood met deze song, want zij viert haar 62ste verjaardag. En daarmee komen we aan het eind van dit uur Country Love. We gaan het weekend in met George Strait, Carrying Your Love With Me. Bedankt voor het luisteren, goed weekend en graag weer tot volgende week.

0: country klassiekers. Line dance muziek. Maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten. En dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
3: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

your things are tough.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl. Oh.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hi, I'm Rachel Kane and you're listening to Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Joop.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.
4: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Hi, this is Dennis LaCourriere, the voice of Dr. Hook, and you're listening to the best of country music right here because you know what you like and you found it.
1: Hi, this is Ashley Robertson.
2: Amber Jo Annelen.
3: Mijn naam is Joris Schepers.
4: Hello, this is Pam Macbeth.
5: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
2: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
6: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
2: Ja.
5: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

Welkom. Nieuwe aflevering van County Rants. Weer 2 uur lang countrymuziek met ondergetekende Harry Ettema. En natuurlijk, Eddie Arnold is natuurlijk de beginplaatartiest, moet ik zeggen. Hij trad in 1943 als soloartiest op in de Grand Ole Opry. En in 1944 tekende Arnold een contract met RCA Victor. En met manager-colonel Tom Parker, die later Elvis Presley zou managen. Arnold's eerste single werd nauwelijks opgemerkt, maar de volgende, Each Minute Seems a Million Years, bereikte in 1955, in 1945, moet ik zeggen, de 5e plaats in de country hitlijsten. We gaan naar Many Tears Ago van hem.

Ja, de missie van Dave Parks is om de countrymuziek van onze voorvaderen te behouden. Ik doe dit door nieuwe, originele muziek te schrijven en te zingen in de stijl van de Honky Tonk Country. Mezelf niet te serieus nemen en er vooral plezier in te hebben. We gaan naar The Train of Life.

We gaan naar een special van deze week. En dat doen we met Crystal Gayle. En die is geboren als Brenda Gayle Webb. En op 9 januari 1951 in Batesville, Kentucky. Professioneel bekend dus als Crystal Gayle. En Crystal is een Amerikaanse countryzangeres die vooral bekend is van haar hit Don't It Make My Brown Eyes Blue uit 1977. We gaan naar haar eerste Everybody Quite a Cry.

Aanvankelijk was Gail's management en plaatlabel hetzelfde als dat van haar oudste zus Loretta Lynn. Maar omdat deze samenwerking na een aantal jaren geen succes had, besloot Gail, aangemoedigd door Lynn, een andere aanpak te proberen. Ze tekende een nieuw platencontract en begon op te nemen met de Nashville producer Alan Reynolds. We gaan naar Somebody Loves You.

Onder leiding van producer Reynolds maakte Gail de overstap naar een country popstijl die succesvoller bleek. In 1975 werd Wrong Road Again Gail's eerste grote hit. Haar grootste succes behaalde Gail echter in 1977 met Don't It Make My Brown Eyes Blue. En de single stond bovenaan de Billboard Country hitlijst. We gaan naar Why Have You Left the One You Left Me For. Why have

Gill heeft een Grammy Award gewonnen en sinds de jaren 70 voor meerdere anderen genomineerd. En Rolling Stone plaatste haar in de lijst met 100 grootste countryartiesten aller tijden. En de CMT nam haar op in hun lijst van nog 40 grootste vrouwen in de countrymuziek. En Gail heeft een eigen ster op Hollywood Walk of Fame en werd in 2017 opgenomen in de Grand Ole Opry. We gaan naar It's Like We Never Said Goodbye.

In tegenstelling. Said goodbye. In tegenstelling tot haar broers en zussen was Gail het enige kind dat in het ziekenhuis van Paintsville werd geboren en niet thuis. Via haar moederskant is Gail een verre nicht van zangeres Patti Loveless.

En ze zong vaak mee met nummers die ze op de radio hoorde en werd geïnspireerd door de muziek van haar zus Loretta Lynn. En Gail's muzikale interesse werden verder gevormd in haar tiende jaren. Ze begon te zingen in de kerk, bracht volksnummers ten gehoor en nam demo-opnames op. We gaan naar Baby, What About You?

Bij het tekenen van het contract stond Dekker erop dat Gail haar voornaam van Brenda zou veranderen in een andere naam. En kort daarna reed Lynn langs een bord van het fastfoodrestaurant Crystal en zei tegen Gail, dat is jouw naam. Kristallen zijn helder en glanzend, net als jij. En toen veranderde ze haar professionele naam in Crystal Gail. Maar Gail werd afgeleid van haar tweede naam Gail. We gaan naar Never Ending Song of Love.

En Gail wordt beschouwd als een van de meest succesvolle en belangrijke country-pop crossover artiesten. Gail's muziek en carrière hebben deuren geopend voor toekomstige vrouwelijke country-pop artiesten, waaronder Faith Hill, Shania Twain en Carrie Underwood. Schrijver Kevin John Gaughan beschreef haar succes en bijdragen als volgt. Ze had maar liefst 18 nummer 1 hits op haar naam staan. 2 meer dan haar oudere zus. We gaan de laatste alweer van haar draaien. 3 Good Reasons.

We gaan even naar een blokje non-stop met Ashley Lauren Monroe. En die is geboren op 10 september 1986. En Ashley is een Amerikaanse countryzangeres en songwriter. Monroe heeft 2 solo singles uitgebracht. Satisfied en I Don't Want To, waarop Brooks & Dunn zanger Ronnie Dunn te horen is. Op 11-jarige leeftijd won Ashley een talentenwedstrijd in Pigeon Forge, waar ze I Want To Be A Cowboy Sweetheart zong en vond ze vast werk bij een lokaal theater. We gaan draaien You Got Me als eerste en daarna 2 Weeks Late.

0: We gaan naar de Benelux-artiesten. En deze keer in dit blok alleen maar lokale artiesten die uit Friesland wegkomen. We beginnen met Cotton Green. Ja, de groep bestaat niet meer. Maar het was een Friese groep die een mix speelde van folk, bluegrass, akoestisch rock en eigen werk. En de band was actief van 1992 tot 2003. Sorry. Als je naar onze instrumenten kijkt, zegt Wander, dan zie je een bluegrass, country of folkband, ook vanwege de meerstemmige zang. Onze muziek is alleen net even anders. We gaan naar een nummer die van oorsprong is van de Beatles. It's all over now.
1: It's not serious, is it? Now it's serious, okay.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug. Nog een uur country muziek met ondergetekende Harry Ettema. En we waren bezig met het blok Benelux artiesten. Gerberich van Dekken is in 1980 geboren in Eerstemaar. En Gerberich is een Friese zangeres die geboren en getogen is in Eerstemaar. Naar eigen zeggen was ze helemaal niet van plan een zangcarrière te beginnen. Ze wilden alleen thuis zingen en gitaar spelen uit liefde voor de muziek. We gaan naar haar toe natuurlijk, naar Wietseta.

Ik heb alleen nog maar die foto van Happy in Happy. Is een koffer van Blackout on the Ground. Een nummer van Billy Joe Spears. Daardoor Happy in Happy in 75. Dat in de plaats bereikt in de top 40. En de Nederlandse tekst is van Hugo Postma en Tom Peters.

En we gaan luisteren van gelijk. En dit is een voorstel van Jan van Houten uit Zeruisterveen. Leaving Louisiana in the Broad Daylight is een nummer geschreven door Rodney Crowell en Donny van Cowart. Het nummer werd afhankelijk uitgebracht door Emmylou Harris, in wiens band Crowell eind jaren 70 had gespeeld, die het opnam op haar album Quarter Moon in a 10 Cent Town uit 78. Maar Leaving Louisiana in Broad Daylight was de tweede nummer 1 counterhit van de Oak Ridge Boys. En die gaan we draaien als eerste. En daarna de uitvoering van de Canyon Drive Band.

Ja, verzoekjes kun je al die indienen via een mailtje. Even naar countryrens@rtvnof.nl. Dat is countryrens@rtvnof.nl. En dan gaan we hem draaien als het country is. In ons zin dan, zeg maar. We gaan nou even kijken. Oscar. Nee, we gaan eerst naar Claudia Adams. Rainbird Jodel.

Oscar James is een in Londen gevestigde componist die vooral bekend staat om zijn veelzijdigheid en zijn donkere, intense filmmuziek. En Oscar begon zijn muzikale carrière als gitarist in een rockband in Devon en als componist van klassieke piano. We gaan naar hem, Oscar James. Too Lonely Tonight.

Louis Laverne Willemsen werd geboren op een boerderij in Pike County, Kentucky in Amerika. Maar is beter bekend als Molly O'Day. En Molly leefde van 9 juli 1923 tot met 5 december 1987. En Molly was een Amerikaanse countryzangeres. O'Day werd in 2007 opgenomen in de West Virginia Music Hall of Fame. We gaan van haar draaien When God Comes.

Ja, je hoort het wel. Een opname uit 1938. Dus alweer een mooie schoft leden. Of lien. Mooie schoft lien. Mooie tijd geleden. We gaan naar Molly Tuttle. Million Miles.

0: Thank y'all. My brother Randy Scruggs right there.
1: We gaan naar weer een blokje non-stop met John Marty Stewart. En die is geboren op 30 september 1958. En Marty Stewart is een Amerikaanse country en bluegrass zanger, songwriter en muzikant. En Stewart is actief sinds 1968 en toerde aanvankelijk met Lester Flatt en vervolgens met de tourband van Johnny Cash, voordat hij begin jaren 80 als soloartiest aan de slag ging. Hij staat bekend om zijn combinatie van rockabilly, country rock en bluegrass invloeden. We gaan beginnen met Let There Be Country, daarna Get Down on Your Knees and Pray.

Hallo, dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren, jullie ook.

Ja, doe nog gelijk maar een blokje non-stop achteraan, want gezien de tijd. We gaan naar Bella Fleck en die is geboren in New York op 10 juli 1958. En Bella is een Amerikaanse banjo-speler, componist, arrangeur en bandleider. En Bella is vooral bekend van zijn werk van, ja, met zijn in 1988 gevormde band Bella Fleck en de Fleckstones. Dat hij zelf beschrijft als een mengsel van akoestische, elektronische muziek, geworteld in folk, bluegrass, funk en jazz. En dit is de Fleckstones, niet Fleckstones, maar Fleckstones heet de groep. We gaan hem horen eerst in de polka on the banjo en daarna Kathmandu.

Ja, dit was het helaas voor deze keer. Maar volgende week zijn we natuurlijk weer. En dan beginnen we weer met onze seizoensartiest Eddie Arnold. Ook de mini-special komt natuurlijk weer voorbij. En blokjes non-stop. En luisteren van gelijk ook weer op voorstel van Jan van Houten uit Zerhuis de Fijn. Die heeft me een hele lijst gegeven, dus ik ben er nog niet vanaf. En verder, nou ja, muziek wat we leuk vinden en wat u denkt leuk te vinden. Wat ik denk dan. Oké, we gaan... Ik ga ermee stoppen. Dit was het voor deze week. Ik zou zeggen, tot volgende week.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: The good news is, we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: This is Crossroads Country Radio.
9: Country love songs, recht vanuit het hart. Dit is Moonlight.

0: Hi, this is Rachel Reese.
1: And Jesse LaFave from Austin, Texas.
0: We're so proud to hear our music on Crossroads Country Radio.
2: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
3: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
2: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Hoi, ik ben Camiel Janssen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.
1: May I have your attention, please? You have 10 minutes to drink up and then get the hell out of here.